Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sunewale Sajino, namaskar, ram ram. Welkom, beste luisteraars. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Een programma dat het licht nog meer laat schijnen op vrouwen en op hun verhalen. En ik heb voor vandaag weer een mooi programma in elkaar gezet. Ja, beste luisteraars. Want het kabinet is al geïnstalleerd en dat is veelvuldig in het nieuws geweest. En wij gaan vandaag het daar niet over hebben. Ook niet over de aanval op Iran. Waar gaan wij het dan wel over hebben, beste luisteraars? Vandaag in mijn programma Primetime Rani Kikahani heb ik maar liefst 2 gesprekken. We gaan in het eerste uur een verdiepende gesprek voeren met de eerste Rani, Janine Sovirono. Dat zeg ik even niet goed, hè. En eerder hebben wij in de uitzending een gesprek gehad met Yvette Kopijn, die een onderzoek heeft gedaan naar 3 generaties Javaanse vrouwen. Ze heeft een prachtig boek geschreven, gedragen door vrouwen, waar ik zometeen ook een gedicht uit ga voorlezen. Zometeen ga ik in gesprek met Janine Sovirono. En ook zij heeft meegewerkt aan het onderzoek van Yvette Kopijn, alweer 10 jaar geleden, beste luisteraars. Ik ben nieuwsgierig naar haar verhaal en hoe zij daartoe bereid is geweest. En nu, zoveel jaren later, wat heeft het haar en haar familie gebracht? Ik ben zo nieuwsgierig en kijk uit naar het gesprek met haar. Nou, tot zo, beste luisteraars.

0: Ja, beste luisteraars.
1: Beste luisteraars, goedemiddag. Sunivale Sajino, namaskar, raam raam. Welkom bij Radio Vahon. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Kirjasin. En vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik in de uitzending Praveen Pandohi Mishra. Hij is civiel ingenieur, woont in Rotterdam en maakt ook prachtig muziek. En het is niet zomaar muziek, beste luisteraars.

0: ragas ten gehore brengen, maar ook is er ruimte voor de traditionele Bayatakana uit Suriname. Beide stijlen waar hij mee is opgegroeid. Zanger en componist Praveen Pandohi Mishra is een van de toonaangevende vertegenwoordigers van de Noord-Indiase klassieke en devotionele muziek in Nederland. Zijn wortels liggen zowel in India als in Suriname. En deze rijke tradities klinken door in zijn warme, expressieve stem. Praveen combineert de eeuwenoude raga-traditie met moderne klanken, waardoor zijn muziek zowel authentiek als verrassend eigentijds is. Hij voltooide in 2019 zijn master Indiase zang aan Codarts en zet zich actief in voor het behoud van de klassieke Indiase muziektraditie. Op televisie was hij onder andere te zien in VPRO's Vrije Geluiden en in een portret van NTR's Iedereen voor Licht. Praveen werkte samen met internationale Indiase artiesten. Recentelijk bracht hij in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het lied Mama Sranang uit. Dit concert vormt tevens het moment om het herdenkingsjaar 50 jaar onafhankelijkheid Suriname af te ronden. Ananda vertelt het verhaal van eeuwige verandering. Zanger Praveen Pandohi Mishra en zijn ensemble laten dit thema horen in muziek vol groei, verstilling, emotie en vernieuwing. Traditionele Indiase melodieën worden gecombineerd met moderne klanken, waardoor een rijk en gelaagd muzikaal landschap ontstaat. Zijn muziek stroomt van stijl naar stijl, met naast traditionele instrumenten ook akoestische gitaar, fluit, contrabas en invloeden uit jazz en blues. Zij laten horen hoe deze tradities ooit van ver over zee in Nederland zijn samengekomen en zich blijven ontwikkelen. Het resultaat is een warme, inclusieve en eigentijdse muzikale ervaring die de rijkdom van Indiase muziek en haar betekenis voor de wereld van vandaag laat horen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar zijn verhaal en kijk uit naar het gesprek met de heer Pandohi Mishra. Welkom in de uitzending van Vagon Hindustani Radio. Hoe gaat het met u?
1: Ja, dankjewel Rosita. Heel erg bedankt voor de uitnodiging om op de radio van jullie een interview te mogen doen. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk heel erg goed met mij. Ja, zoals je net in de inleiding al hebt gezegd, kijken wij naar een heel mooi project, een heel mooi concert in september. Mm-hmm. Dus daar ben ik vol enthousiasme mee aan de slag op dit moment.
0: Ja, wat heerlijk. En voor de luisteraars die jou die u nog niet kennen, kun je even kort voorstellen aan hen?
1: Ja, zeker. Mijn naam is Praveen Pandohi Mishra. Ik woon en werk in Rotterdam. Ik ben van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Op 10-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. En ik heb hier mijn opleiding, mijn school heb ik hier gedaan. En op een gegeven moment ben ik hier ook in de muziek beland. En op dit moment vervul ik eigenlijk professioneel gezien twee rollen. Ik heb twee petten op als het ware. Ik ben aan de ene kant civiel ingenieur. Ik heb een eigen bedrijf waarmee ik bruggen, tunnels en dergelijke ontwerp. En aan de andere kant ben ik ook muzikant, ben ik ook zanger en componist. Mm-hmm. En heb ik een eigen muziekschool waar ik ook zanglessen geef en ook dus optredens verzorg.
0: Nou, dat is inderdaad een hele bijzondere combinatie, hè, zou ik zeggen. Iemand met een technische achtergrond en ook nog eens heel creatief. Heeft u hoe heeft u uw muzikale talent ontdekt?
1: Nou, mijn muzikale talent, om zo te zeggen, heb ik vanaf kleins af aan eigenlijk ben ik altijd met muziek bezig geweest.
0: Ja.
1: Dus met name sinds dat wij in Nederland zijn gekomen, in Rotterdam. Ik heb altijd in Rotterdam gewoond. Mm-hmm. En in Rotterdam ben ik als eerste met devotionele muziek in aanraking gekomen. Dus eigenlijk bhajans en kirtans.
0: Ja.
1: Wat wij bij mijn tante thuis altijd deden. En later ook in de mandirs in Rotterdam. En op een gegeven moment begon ik dat zo leuk te vinden. En wij kwamen ook

0: ik en mijn neefje en mijn nichtje en zussen kwamen er ook achter dat er in Rotterdam muziekles werd gegeven aan de SKVR.
1: Ja.
0: En toen Hindustaanse muziekles of Indiaanse muziekles. En toen zijn we met z'n allen daar op les gegaan. En met name mijn neefje Rishi en ik, wij hebben dat doorgezet. En dat heeft in mijn geval, dat voor Rishi trouwens, geleid tot, tot en met Codarts. Dus later heb ik ook de masteropleiding bij Codarts gedaan. Mm-hmm. En op, via die weg heb ik me kunnen verdiepen in de Indiaanse klassieke muziek.
1: Yeah.
0: En zo eigenlijk ben ik erin gerold.
1: En waarom Indiaanse klassieke muziek?
0: Sorry, nog een keer?
1: Waarom Indiaanse klassieke muziek?
0: Waarom Indiaanse klassieke muziek?
1: Ja.
0: Nou, ik kwam er gaandeweg achter dat... ik ben natuurlijk opgegroeid als Surinaamse Hindustaan. Ten eerste met onze eigen Baitagana van Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En met name wat ik heel mooi vond is de klassieke, dus de langzame vorm van Baitagana. Wat ook grammaticaal, graam of semi-klassiek wordt genoemd.
1: Mm-hmm.
0: En aan de andere kant natuurlijk, zoals elke Hindustaan, ben ik opgegroeid met filmmuziek. Met Indiaanse Bollywood muziek.
1: Mm-hmm.
0: En ik kwam op een gegeven moment erachter. Dat ook de kirtans waar ik mee opgegroeid ben en ook die Baitagana, maar ook de filmmuziek, dat het eigenlijk zo'n bron heeft in de Indiaanse klassieke muziek.
1: Mm-hmm.
0: Dus de melodieuze structuren, maar ook de ritmische structuren, dat is ergens van afgeleid, is ergens uit ontstaan. En dat is eigenlijk de Indiaanse klassieke muziek.
1: Yeah.
0: En toen ik daar meer en meer over ging leren en meer erover te weten kwam, kwam ik erachter dat dat helemaal teruggaat eigenlijk tot de oude Vedische tijd. Dat het eigenlijk is ontstaan uit de Hindoe-beschaving, dus eigenlijk uit de oertijd. Toen de oude priesters van die tijd Vedische mantra's aan het reciteren waren. Daaruit is die muziek eigenlijk ontstaan. Dus het heeft eigenlijk een hele sterke binding met de Hindoe-filosofie en de Hindoe-beschaving. En dat is dus ook wat ik gaandeweg te weten kwam en wat mij ook heel erg aansprak.
1: Ja, best wel bijzonder dat je dit vertelt. Want wat mij dan opvalt, hè, is dan... je vindt eigenlijk daarin terug die rijke cultuur, hè, van die Vedische tijd. Hoe heeft dat jou gevormd? Heeft het jou gevormd? Op een bepaalde manier daarna?
0: Ja, dat heeft mij zeker gevormd, Rosita. Kijk, toen ik vanaf mijn jeugdjaren hoorde ik dus van mijn grootouders bijvoorbeeld, van mijn nani met name, en ook van mijn moeder, die vertelde van nou, in India zijn de mensen die raag zingen en ook bepaalde termen vanuit de Baitagana, het Tirkut of Drupad of Tumri.
1: Ja.
0: Dus al die termen zijn wij mee opgegroeid eigenlijk. En dan las ik dan bijvoorbeeld op een langspeelplaat, las ik van nou, iemand zingt een Tumri. Van nou, oké, prima. Of een Raag Bihaag.
1: Mm-hmm.
0: Zag je ook wel eens op die oude langspeelplaten.
1: Yeah.
0: En toen ik dus Indiaans klassiek begon te leren, toen kwam ik dus echt te weten wat die dingen echt betekenen. En wat daarachter allemaal steekt. En dat heeft me dus zo eigenlijk geraakt, dat ik dacht van kijk, onze voorouders, die eigenlijk met zo'n bescheiden rugzak, als het ware, vanuit India naar Suriname zijn gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Die hadden nauwelijks iets om mee te nemen. Ze hadden waarschijnlijk maar één tas vol met spullen. En heel beperkte mogelijkheid om muziekinstrumenten überhaupt, of boeken of iets, of dingen van hun cultuur en traditie mee te nemen. Maar die mensen zijn er toch in geslaagd om dit soort termen, als het ware, bij zich te houden. En ook door te geven aan de volgende generaties. En ik beschouw die termen, als het ware, als die stukjes brood in het verhaal van Hans en Grietje. Dus ze gingen van huis weg, hè, dat sprookje Hans en Grietje.
1: Yeah.
0: En maar om de weg terug te vinden, gingen ze stukjes, of eerst kiezelsteentjes en later stukjes brood, neerleggen. En via die kiezelsteentjes kon ze dan de weg terugvinden. En ik zie die termen eigenlijk, dus Raag Bihaag, Tumri, Raag, wat we dus hoorden van onze voorouders. Ik zie die eigenlijk als een soort van de broodkruimels die ons terug kunnen leiden naar de bron. Dus zo is het bij mij eigenlijk gaan leven. En ik vond het daarom zo bijzonder om te zien dat achter die die paar simpele woorden en die landspeelplaat van ons, die muziek, dat er zo'n grote muzikale traditie eigenlijk daarachter schuil gaat. Ja, dat was voor mij echt een openbaring. En daar, eigenlijk nog steeds, als ik erover nadenk, denk ik van ja, wat bijzonder dat het zo dat onze onze culturele rijkdom, zeg maar, mm-hmm. van de Surinaamse Hindustanen, dat daar zoveel achter zit, zoveel diepgang eigenlijk in zit.
1: Ja, en je zegt dat ook heel mooi, hè. Wat mij dus ook meteen raakt, is je zegt ook, hè, onze voorouders hebben dus eigenlijk een bescheiden rugzak meegenomen. En toch in een bescheiden rugzak hebben ze wel een deel van onze traditie meegenomen om door te geven. En hoe ontzettend mooi is het dat eigenlijk door die kruimels eigenlijk, hè, sommige mensen op zoek gaan naar het dieperliggende, het grotere geheel. En dan kom jij eigenlijk uit bij onze rijke muzikale traditie. Ik vind het zo mooi dat je dat dus juist op die manier wel kan samenbrengen. Dat is dan toch ook echt iets om ontzettend dankbaar voor te zijn.
0: Ja, ja, daar ben ik zeker heel erg dankbaar voor. En dat is met name mogelijk geweest, dat moet ik dan ook erbij zeggen, dat is met name mogelijk geweest in Rotterdam. Want in Rotterdam, of in Nederland in zich heel, maar voor mij heel specifiek in Rotterdam, dat ik toevallig daar terecht ben gekomen, mm-hmm. daar is eigenlijk alles samengekomen. Want in Rotterdam heb je dus de invloeden vanuit India. Mm-hmm. Dus heb je bijvoorbeeld muziekles, zangles, mm-hmm. kon je daar volgen. Je had Kodarts, waar grootmeesters als Pandit Hari Prasad Chaurasia, die gaven daar gewoon les. Dus dat is gewoon eigenlijk echt een stone throw away voor ons. Dus eigenlijk ja, echt op hele korte afstand van ons. Mm-hmm. En aan de andere kant had je vanuit Suriname ook de cultuur, de muziekcultuur, dus de ja, de filmmuziek hier, de indie-pop zangers, mm-hmm. die je dus hier hebt. En ook in de mandirs heb je dus die devotionele of spirituele muziek. En je hebt dus die hele levendige Vajrayana-cultuur ook in mm-hmm. Nederland. Dus je hebt eigenlijk al die invloeden, al die ingrediënten bij elkaar. En natuurlijk ook de westerse muziek. Dus je hebt gewoon de Nederlandse of westerse popmuziek. Ook westerse klassieke muziek kwam het mee in aanraking. Ook jazz bijvoorbeeld, dat is natuurlijk heel groot in Rotterdam, mm-hmm. met het jazzfestival. Dus hier komt eigenlijk alles samen. En daardoor was het dus mogelijk om ook, ook te zien wat een positie of wat de plek is van de Hindustaanse muziek, mm-hmm. binnen dat hele spectrum van al die andere muziekstijlen.
1: Ja, en toch is het wel zo dat het wel, ja, toch wel iets vergt, hè, om dat allemaal ook te kunnen zien. Want je zegt ook, hè, dat een stad als Rotterdam biedt daar wel podium voor, wat heel essentieel is voor, hè, de groei en het doorgeven, hè, van culturele tradities en zeker muzikale tradities. En dan is het ook nog eens, hè, dat talentvolle mensen zoals jij dus ook op zoek gaan hiernaar, maar tegelijkertijd ook wel bij elkaar brengen. Want ik bedoel, jij zegt het ook zo mooi, hè? Invloed, zie maar de invloed van India, Kodarts, Surinaamse cultuur, Hindi, pop, de devotionele, spirituele muziek en de Vajrayana en de westerse muziek. Zie dat ook echt heel mooi te combineren, hè, met dat muzikale hart. Dat is toch wel, vind ik heel interessant, hoe je dat ook zelf dan vanuit het podium krijgen op podium geeft.
0: Ja, het is zeker heel belangrijk om in de Nederlandse professionele scene van de muziek, zeg maar, in de theaters met name en de concertzalen, mm-hmm. om daar ook, dat daar ook onze muziek vertegenwoordigd is en daar ook een plekje krijgt. Enerzijds zodat onze, de mensen vanuit onze gemeenschap, zeg maar, ook, hè, daar met de programmering die er is, dat ze daar een stukje herkenning in vinden. Zeker. Dat ze ook iets van hun gading erbij vinden, zodat mm-hmm. zij ook naar de theaters gaan. Mm-hmm. En dat zij ook deelnemen aan dat aan een stukje culturele uitgaansleven. En aan de andere kant is het vanuit die organisaties gezien, zoals de theaters en de, mm-hmm. de concertprogrammeurs, is het ook een mooie en welkome afwisseling en een welkome verrijking voor het voor de programmering die ze al hebben, dus de traditionele vormen mm-hmm. Van dingen die ze hebben. Onze muziek doet daar echt niet voor onder. Het is gewoon eigenlijk juist een hele mooie aanvulling voor dat hele brede aanbod. Dus in die zin komt het heel goed samen. En het samenbrengen van die muziekstijlen, zoals je dat net omschrijft, dat is daarin, dat is eigenlijk ook een beetje een metafoor, een soort voorbeeld van ook het, zoals wij als mensen, mm-hmm. vanuit Suriname of welke cultuur dan ook, mm-hmm. komen naar Nederland.
1: Yeah.
0: En je gaat altijd, neem je een stukje van jezelf mee, mm-hmm. wat je altijd bij je houdt, wat eigenlijk altijd diep van binnen blijf je gewoon, Iranier of Kaapverdiaan of Surinamer mm-hmm. of Hindustan of Antilliaan. Dat mm-hmm. één stukje blijft echt van binnen, zelfs na generaties lang. Maar een ander deel, bijvoorbeeld wij praten nu in Nederlands, we doen het interview in het Nederlands. Mm-hmm. Dus een ander deel van ons, dat past zich aan, dat integreert. Mm-hmm. Yeah. En zo is dat ook met de muziek. Dus een deel van die muziek heb ik dus heel traditioneel gehouden. Van nee, dat is echt gewoon onze kern. En mm-hmm. dat is gewoon, dat kan je niet, dat kan nooit verwateren. Maar een ander deel kan wel, zeg maar, de dialoog aangaan. Vanuit muziek met een andere muziekstijl.
1: Ja.
0: Zodat je dan als het ware niet jezelf verliest per se je identiteit, maar dat je wel jezelf aanpast en dat je weer nieuwe dingen ontdekt.
1: Ja, dat zeg je.
0: Dat is zeg maar de dat is inderdaad hoe ik het zie.
1: Ja, dat noemt u wel heel goed, hè? Zo van, het is eigenlijk, maak je er eigenlijk een nieuwe creatie van, door eigenlijk wat er allemaal ook is. Hè, dus dat je dus daarmee dus niet iets afdoet aan de identiteit of je eigen achtergrond of cultuur, maar juist nog, het juist verrijkt, noem ik hem maar even. En nu is het zo, hè, u gaat optreden met een ensemble. En ik heb eigenlijk twee vragen. Hoe zijn jullie daartoe gekomen, hè, om dat op die manier te doen? En ik begrijp dat naast de ragas ook de traditionele Betegana wordt gespeeld. Hoe kom je dan inderdaad, hè, je hebt het net wel verteld, hè, om het muziek samen te brengen. Maar ik ben dus eigenlijk ook op zoek naar, hoe bedenk je dat in met je ensemble om zeg maar hiertoe te komen?
0: Ja, aan de ene kant is het heel, complex, kan je stellen. Van nou, mm-hmm. ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, en zo. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook heel, heel makkelijk geweest en heel natuurlijk, als het ware. Het was op een gegeven moment gewoon van als vanzelfsprekend. Ik dacht van nou, ik ga een nieuw concept bedenken. Hoe zullen we dat concept gaan noemen, zeg maar. En dacht van nou, wat is het verhaal eigenlijk wat ik in me heb?
1: Yeah.
0: En wat ik heel graag andere mensen deelgenoot van wil maken. Wat ik heel graag wil uitdragen. Wat ik heel graag zou willen vertellen. Wat ik heel graag, als ik een podium zou krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Wat is dan het diepste van wat ik aan de mensen wil meegeven? Weet je, wat is dat verhaal? Nou,
1: heel
0: en dacht ik van, het is wel eigenlijk mijn levensverhaal mm-hmm. in termen van muziek. En ik heb het idee, en ik heb dat ook heel met veel mensen besproken, dat veel mensen die herkennen zich ook daarin.
1: Mm-hmm.
0: Want de naam Ananta betekent eigenlijk oneindig, zeg maar oneindigheid,
1: mm-hmm.
0: of infinity.
1: Mm-hmm.
0: En wat we daarin doen is, we brengen de stadia van evolutie in beeld, in geluid dan.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn de stadia van groei, maar ook van verval mm-hmm. en ook weerbaarheid. Ja, als je verval hebt, daarna komt dus een fase van weerbaarheid
1: mm-hmm.
0: en daarna komt de fase van verlossing.
1: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk een beetje de natuurlijke stadia mm-hmm. van ook van het immigratieverhaal bijvoorbeeld. Als je mm-hmm. ziet van nou, bij elk immigratieverhaal, dat gaat een beetje langs dezelfde lijnen. En ik persoonlijk heb het ook heel erg op die manier ervaren. En ik heb dat dus geprobeerd om in soort van muzikale hoofdstukken dat verhaal weer te geven. Nou, en dan ben ik vervolgens begonnen bij gewoon de muziek die ik maak. Dus eigenlijk met de traditionele muziekinstrumenten. Mm-hmm. Dat betekent dat ik als zanger met een harmonium zit. En vervolgens heb ik een percussionist, een tolkspeler of een tabla-speler. En daarnaast hebben we ook als minimale bezetting een gitarist.
1: Mm-hmm.
0: Dus met name die gitarist is met name dat de invloed vanuit de hindi-pop. Zien, mm-hmm. Zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is dan een eerste toevoeging. Nou, toen ging ik nadenken van, joh, die kunnen we nog meer erbij betrekken. Nou, op Code Arts heb ik heel fijn samengestudeerd met een Iraanse muzikant, mm-hmm. Hamid Reza Behzadian.
1: Mm-hmm.
0: En die is een fantastische muzikant. En die heeft dus ook Indiaanse klassieke muziek gestudeerd. Maar hij heeft ook zijn eigen Iraanse muzikale achtergrond. Waarin hij ook Amerikaanse blues verwerkt. Dus hij heeft dus weer een hele eigen wereldmuziek oriëntatie.
1: Mm-hmm.
0: Met hele unieke instrumenten. Dus hij speelt gitaar, maar hij speelt ook slide gitaar. Dus de Indiaanse slide gitaar. Okay. Wat in de Indiaanse klassieke muziek wordt gebruikt.
1: Yeah.
0: Dus dacht van nou, dat past eigenlijk heel mooi bij dit concept.
1: Mm-hmm.
0: Zo kwam ik op hem uit. Nou, en wat ik daarnaast ben ik een keer naar het jazzfestival geweest in Rotterdam. En daar zag ik Ronald Snijders spelen. Dus een Surinaamse superster, zou ik maar zeggen, van de jazz en van de dwarsfluit, maar ook van de traditionele Afro-Surinaamse muziek, hè? Dus cacico en de aanverwante stijlen.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet dat hij de Nationale Jazzprijs, de Boy Edgar-prijs, heeft gewonnen een paar jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik was er zo van onder de indruk. Ik dacht van, kijk, wat deze man eigenlijk doet als ambassadeur van de Afro-Surinaamse muziek,
1: mm-hmm.
0: dat is zo inspirerend. Ik dacht van, eigenlijk zou dat voor de Hindustaanse muziek, maar ook voor de Javaanse muziek bijvoorbeeld, zou dat ook zo moeten zijn. Want hij is er dus echt in geslaagd om die muziek eigenlijk, hè, van de Afro-Surinamers,
1: mm-hmm.
0: hun traditionele volksmuziek, om die eigenlijk op gewoon de nationale en internationale jazzpodia in Nederland te krijgen.
1: Yeah.
0: En daarnaast is hij ook gewoon een fantastische muzikant. En hij heeft ook wat projecten gedaan met Indiaanse muziek. Dus toen heb ik de stoute schoen aangetrokken en heb ik hem gewoon gevraagd. En hij was geïnteresseerd en hij is nu een van de kernwaardes van dit concert.
1: Niet zo, dat klinkt zo heel mooi.
0: Ronald Snijders erbij. Mm-hmm. En omdat we natuurlijk niet alleen maar mannen kunnen hebben,
1: mm-hmm.
0: Werk ik ook met een dameskoor.
1: Mm-hmm.
0: En daarvoor heb ik dan Angel Aruna gevraagd.
1: Mm-hmm.
0: Zij is een hele bekende indie-pop zangeres.
1: Zeker.
0: In Nederland, met echt een hele grote staat van dienst.
1: Mm-hmm.
0: En zij gaat het team dus ook versterken als een stukje feminine energie, zeg maar, een stukje vrouwelijke input. Nou, daarnaast heb ik nog een bassist, dat is Patrick Laurens. En als percussionist heb ik de naam nog niet genoemd, dat is Dirk Toenmoen. Nou, die is een hele bekende naam ook uit de indie-pop scene. Die is in Suriname en Nederland is hij gewoon een bekende naam. Dus zo heb ik eigenlijk die elementen bij elkaar gebracht.
1: Mm-hmm.
0: En daarbij behorend ook dus de muzikanten geselecteerd.
1: Ja, heel zorgvuldig hoor ik jou zeggen. Heel goed over nagedacht. Heel goed nagedacht over het concept. En eigenlijk daar heel zorgvuldig ook de muzikanten en muziek bij elkaar gezocht, hoor ik jou zeggen. Het is echt, je had het over complex. En zit daar de complexiteit in?
0: Nou, je kan het vergelijken eigenlijk. Wat ik vaak doe is met koken. Stel, mm-hmm. je gaat iets koken, gerecht in de keuken.
1: Yeah.
0: En dan denk je van, hé, ik heb een aardappel en ik heb een mm-hmm. courgette. In mijn geval, hou ik van. dan ga je kijken van, oké, dat is de basis. Maar wat zou daar nou fijn bij passen, weet je? Is dat een paprika of is dat een citroen? Of is dat... Dus zo ga je beginnen met iets en dan ga je zeg maar bouwen. Van, wat zou een leuke combinatie zijn? En dan zie je al gauw van, ja, weet je... slagroom zal niet bij zo'n gerecht passen, dus dat valt af.
1: Mm-hmm.
0: Maar je gaat dan heel goed kijken van, oh ja, dit past wel erbij en dat past wel niet. En misschien een beetje peper, weet je, het is een beetje gewaagd. Mm-hmm. Maar we kunnen toch misschien proberen. En een beetje kaneel is, weet je wel, gaat een beetje tegen de stroom in. Maar misschien kunnen we het proberen. Dus zo ga je dan, zeg maar, als het ware, ook een beetje uitproberen. Soms gaat ook, zie je ook van, nou, dit werkt eigenlijk niet. Dan misschien moeten we toch een andere afslag nemen. Maar op die manier ga je als het ware een soort gerecht samenstellen. Van, nou, dit wordt voorgerecht, dan wordt het dan hoofdgerecht. Hè, wat past dan daar mooi bij? En dan zou het leuk zijn om misschien zo'n glas orchade erbij te doen. En dan, oh ja, dat past ook mooi erbij. En zo blijkt het zich uit eigenlijk. Dus, dat is wat ik bedoelde met. Aan de ene kant lijkt het complex, maar het is eigenlijk ook heel natuurlijk. Ja. Je begint ergens en dan van lieverlee
1: vindt het zelfs
0: het zich gewoon heel natuurlijk uit.
1: Ja, ja.
0: En het mooie is, dit is ook precies de filosofie van de Indiaanse klassieke muziek, maar ook de filosofie van het hindoeïsme. Dat groei, zeg maar, heel organisch en heel, heel erg automatisch gaat. Dus je hoeft eigenlijk, natuurlijk moet je wel moeite doen, je moet niet gewoon alles maar zijn beloop laten. Je moet wel heel bewust en heel met kennis van zaken bezig zijn. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment ga je zien dat er vanzelf nieuwe combinaties ontstaan, nieuwe mogelijkheden zich voordoen en andere deuren opengaan. En dingetjes die je misschien nog niet had gezien. Dus dat is ook heel mooi dat het in lijn is met ook de filosofie van die traditie.
1: Ja, precies. Je zegt het ook heel mooi, hè. Complex, maar het vindt een natuurlijke weg. En dan valt alles wel, hè, automatisch bijna in elkaar. En je noemt het inderdaad die organische groei, dat heel mooi bij elkaar komt. Nu vroeg ik me af, hè. Je had het over, wat wil jij overbrengen? Wat wil je dat de mensen mee naar huis nemen? Je hebt het over een eigen levensverhaal. Hè, jouw eigen muziek een levensverhaal vertellen. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe vindt dit een weg op... wat nemen ze nou echt mee? Wat wil je eigenlijk? Ja, misschien moet ik beter vragen. Wat verwacht je dat ze meenemen?
0: Ja, ik denk voor de mensen die naar het concert gaan komen. Mm-hmm. 19 september in het concertgebouw in Amsterdam. Mm-hmm. Is dat wij voor het eerst met zo'n type concert. Dus vanuit de Hindoestaanse, Surinaamse vertegenwoordiging. Dat we eigenlijk voor het eerst staan als onderdeel van de hoofdprogrammering. En nou, ik hoef jullie waarschijnlijk niet te vertellen op de luisteraars dat het concertgebouw een van de, of zo niet de meest prestigieuze concertzaal is van Nederland.
1: Zeker.
0: Waar alle grote klassieke muzikanten van over de hele wereld komen en spelen. Mm-hmm. En dat wij daar staan is gewoon voor onze gemeenschap, voor de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Maar ook voor de Indiaanse gemeenschap in Nederland, is het gewoon echt een unicum. En dat wij daar onze cultuur en onze de mooie kant van onze beschaving kunnen laten zien, dat is denk ik iets waar iedereen gewoon bij moet zijn. Ja. En dus mensen gaan heel erg veel dingen herkennen. Mensen gaan heel erg veel muziekstukken of begrippen vanuit hun jeugd, of waar ze hun ouders over hebben gehoord, of wat ze ooit op een landspeelplaat hebben gezien of gehoord. Dat zal daarin voorkomen. Maar ook hele nieuwe dingen die misschien ze nog niet zouden verwachten. Mm-hmm. En daarnaast ook hele oude dingen die zijn waarvan men niet eens weet dat dat onderdeel is van onze muzikale cultuur en onze muzikale traditie. Dus het is eigenlijk een iets om gewoon niet te kunnen missen. Eigenlijk kan je niet veroorloven om hier niet bij te zijn, denk ik. Als je echt een cultuurliefhebber bent van de Surinaamse, Hindoestaanse of Indiaanse muziek en kunst.
1: Ja, ik hoor jou ook zeggen. En wacht even hoor. Ja, wat ik jou ook hoor zeggen, is het is inderdaad ook heel belangrijk om er naartoe te gaan, want je hebt natuurlijk de creativiteit die daar tot stand komt. En het delen van die creativiteit, het meenemen van de creativiteit, het overdragen van de creativiteit, hè, inzicht te krijgen, het herkennen en even dat, inderdaad dat herkenningsmoment en het delen van onze muzikale cultuur en traditie, dat maakt het ook ontzettend uniek, dit concert, als ik jou zo hoor. He, met alle verschillende invloeden die jij dus eigenlijk ook heel mooi gecombineerd hebt. En eigenlijk op die manier dus ook overdraagt. En daar een hele mooie mix van hebt gemaakt. He, waar eigenlijk het is groter dan onze cultuur.
0: Ja, het is groter dan onze cultuur in die zin dat het een universeel iets is.
1: Ja.
0: Dus het is, dat is zo kan je zeggen vanuit de muziek. Muziek is sowieso een universele kunst. Hè? Mm-hmm. Dus, zaken als harmonie, zaken als toonzuiverheid, maar ook de ritmes, zeg maar. Dat zijn gewoon unieke concepten over de hele wereld. En daarom zie je dat muzikanten van verschillende muziekstijlen vaak heel makkelijk elkaar kunnen vinden. En heel makkelijk eigenlijk een dialoog met elkaar tot stand kunnen brengen.
1: Het is een taal, hè?
0: Culturele verschillen kun je heel makkelijk overbruggen door middel van muziek en kunst, eigenlijk. De kunsten kennen niet de barrières van landsgrenzen, of de barrières van taal, of de barrières van volken of etniciteiten, of de barrières van geloof of religies zelf. De muziek is gewoon uniek en universeel. En dit is gewoon zoals de creatie is. Je ziet mensen in zoveel verschillende kleuren en vormen, zeg maar, kleuren en smaken. Bloemen ook, zie je zoveel verschillende uitingen. Zo is ook de muziek, de muzikale creatie of de muzikale expressie, heeft ook zoveel verschillende vormen. En daarvan zijn wij er ook eentje. En als mensen, zeg maar, dat zien, dan kunnen ze meer begrip ook opbrengen voor de mensen die hierachter staan en voor de boodschap die daarachter steekt. En dat helpt eigenlijk in het creëren van meer begrip, wederzijds. En het bewerkstelligen van meer harmonie.
1: Ja, dat zeg je ook inderdaad heel mooi, want dat wilde ik net inderdaad ook zo samenvatten. Dat die universele, het is gewoon een universele taal die zorgt voor begrip en harmonie. En eigenlijk wat jij heel mooi zegt, hè, die zorgt dat grenzen eigenlijk er niet zijn tussen mensen. Dat door zo'n taal met elkaar te praten, ja.
0: Ja, dus het is inderdaad... Je kunt er heel, inderdaad heel mooi over praten. En dat is ook heel leuk om te doen. Maar uiteindelijk is muziek eigenlijk natuurlijk bedoeld om gewoon te beleven.
1: Ja.
0: Het is leuk net als dat mensen over een glaasje wijn, weet je wel, uren over kunnen praten. Nee, dat is wijn uit 1987 en uit die en die boomgaard en die en die druif. Maar uiteindelijk moet je het gewoon proeven. En dan pas heb je er een beetje waar we het over hebben. Dus ik denk, ik zou het echt heel superleuk vinden als jullie luisteraars ook dit horen. En dan ook nieuwsgierig raken. En dan besluit om daar gewoon ook naartoe te komen.
1: Zeker. Ik wilde vragen, wat vind je tot nu toe het mooiste wat je gespeeld hebt?
0: Nou, dat is een beetje een strikvraag, Rosita. Dat is net als dat je aan een ouder zou vragen van welke van je kinderen vind je het leukste.
1: Ah, oké.
0: Dat is heel moeilijk om, want je weet, als je de ene noemt, dan ga je die andere tekort doen. En, ik vind heel veel stukken die ik heb gemaakt, vind ik mooi. Ik heb bepaalde periodes dat ik denk van nou, op dit moment vind ik die raga trekt me heel erg aan. Omdat misschien de levensfase waar ik op dat moment in zit.
1: Prachtig.
0: Daar past dan dat stukje heel mooi bij. En zo heb ik nu een raag wat heel erg vaak door mijn hoofd speelt. Dat is raag Kirwani.
1: Mm-hmm.
0: Raag Kirwani is een Zuid-Indiaanse raag van origine.
1: Mm-hmm.
0: Maar die nu ook gewoon in de mainstream Indiaanse klassieke muziek is opgenomen.
1: Mm-hmm.
0: En die heb ik ook geleerd op Codarts. Dat is eigenlijk een hele mooie, serene, melancholische raag. En die gaan we ook op dat concert spelen op 19 september. Mm-hmm. En het heeft ook een devotionele zeg maar, bijklank. En het liedje gaat over, over Krishna.
1: Oh, wat
0: dat is
1: altijd
0: wat
1: mooi.
0: Ik nu de laatste tijd ook, ook veel, veel zing. Uh-huh. En veel, ja, ook sowieso als voorbereiding op het concert. Maar wat qua, ja, qua mood en qua, qua gevoel, zeg maar, nu op dit moment wel mij erg aanspreekt.
1: Oh, wat interessant. Is het iets wat je, zeg maar, een voorproefje met de luisteraars zou kunnen delen? Hoeft niet à la minuut, maar dat ik dat naderhand ook zou kunnen draaien om in elk geval de luisteraars warm te maken voor dit.
0: Ja, ja, die kunnen we zeker aanleveren. Ik heb dus een opname, die staat op YouTube ook.
1: Ah, dat is goed.
0: En op de website van op het kanaal van DCU, uh-huh. Die ook het concert mede organiseert.
1: Ja, zeker.
0: En dus daar, ja, op dat kanaal zit te vinden. En ja, ik denk dat we die link zeker met jullie kunnen delen.
1: Oh, heel interessant.
0: En dan kunnen mensen dat beluisteren en dan krijgen ze een voorproefje van hoe dat stuk klinkt.
1: Ja, hè, dat is inderdaad om in te komen. En dan wilde ik vragen, je had het inderdaad ook al voor YouTube. Brengen jullie muziek ook uit op CD's en Spotify?
0: Op dit moment ben ik zelf nog niet daarmee bezig. Mm-hmm. Maar mogelijk in de toekomst dat ik dat wel ga doen. Op dit moment staat mijn muziek grotendeels op YouTube.
1: Oké, heel interessant. En dan heb ik toch nog een hele persoonlijke vraag. Is wat heeft je geraakt tot nu toe in de muziek en wat is je bijgebleven?
0: Ja, wat mij het meest heeft verbaasd en verwonderd is eigenlijk dat concept De Raak. Mm-hmm. En dat is eigenlijk zo'n bijzonder concept, want veel mensen als ze Indiase muziek aan Indiase muziek denken, dan denken ze aan is het filmmuziek, of is het bhajan, of is het ghazal, of is het kawali misschien wel, of is het geet. Dus mensen denken aan stijlen. Maar eigenlijk is het begrip raag is eigenlijk alles overstijgend. Want zowel vroeger in de oude troepet muziek werd raag gezongen. Later is ghayal ontstaan, een andere stijl van Indiase klassieke muziek. Daar werd ook raag in gezongen. Ook in de Toemri's en Zorgers die we in Suriname kennen, kan je ook de raag in terugvinden. Mm-hmm, mm-hmm. En ook heel veel filmliedjes zijn, zeker die van de jaren 70 en 60... zijn ook in raag gecomponeerd door de grote componisten van toen. Mm-hmm. En dat is zo'n bijzonder en tijdloos melodisch concept eigenlijk. Mm-hmm. Wat de mensen, en dat stamt dus eigenlijk af vanuit die Vedische, vanuit het Vedische tijdperk. Mm-hmm. En ze hebben het zo bijzonder vormgegeven dat het eigenlijk het verhaal, ook van de evolutie of van de prakriti, zeg maar, van de schepping eigenlijk volgt. Yeah. Want de raag is eigenlijk een melodisch concept, waarin een aantal vaste regels zijn en een aantal vrijheden. Mm-hmm. En die vaste regels die zorgen ervoor dat je iedere keer dezelfde identiteit terugkrijgt. Dus als je een raag hoort, bijvoorbeeld raag Kirwani, wat we net noemden, of raag Kamsadwani, of raag Kupali, of raag Yaman, dan iedere keer als je die raag hoort, is het heel herkenbaar dat het die raag is. Dat is door die rigoureuze vaste regels. Mm-hmm. Maar door de vrijheid die je hebt, er zijn ook een aantal vrijheden, daardoor krijg je dus dat iedere keer als iemand die raag zingt of speelt, dat het een unieke creatie wordt. Er is dus heel veel improvisatie wat wordt daar gebruikt. En de beroemde sitaarspeler van vroeger, Ravi Shankar, die zei wel eens van, als ik een concert speel van een uur, dan is 90% daarvan is geïmproviseerd en ter plekke bedacht. Ja. En maar 10% is eigenlijk van tevoren vastgelegd. En dat zorgt ervoor dat iedere keer als ze dat doen, door de mood van de dag, of door de stemming, of door de tijdrestrictie, of wat dan ook, iedere keer is het een compleet ander concert. En dat is eigenlijk ook zoals de schepping is. Bijvoorbeeld zoals ieder mens dezelfde kenmerk heeft. Hè? Ieder mens heeft handen, voeten, ogen, oren, zeg maar. Maar toch is ieder mens afzonderlijk weer uniek. Of een sneeuwvlokje. Ieder sneeuwvlokje is eigenlijk uniek. Als je het echt gaat bekijken met een microscoop. Yeah. En zoals ook iedere keer als je diezelfde raak zingt, is het gewoon weer uniek. En ja, dat vond ik zo'n verbluffend concept eigenlijk. En, dus ja, dat heeft de technische kant. Maar ook de schoonheid ervan. Je kan daarmee zoveel hele verfijnde moods of verfijnde ja, gevoelens. En, en emoties kan je daarmee eigenlijk uitdrukken. Die je zelfs in woorden niet zou kunnen uitdrukken.
1: Bijzonder.
0: En dat is eigenlijk het wat mij het allermeest heeft gegrepen in de Indiase muziek.
1: Nou, dan ben ik wel blij dat ik deze vraag wel heb gesteld. En nu vraag ik me af, en u bent te beluisteren op Hindustani Radio Vahon. Wat wilt u de luisteraars meegeven?
0: Sorry hoor. Nou, ik wil de luisteraars allereerst heel erg bedanken voor hun tijd dat ze hebben geluisterd. En ik wil ze sowieso van harte uitnodigen op het concert natuurlijk, 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam. En daarnaast ja, wens ik gewoon hun heel veel levensplezier en levensvreugde toe. En ik hoop dat de culturele bagage die we allemaal met ons mee hebben genomen, de kunsten die daarin in ook zijn meegekomen, dat ze die ja, dat ze daarvan heel veel plezier kunnen hebben en dat kunnen koesteren en ook doorgeven aan de volgende generaties. Want daar zit toch een beetje het DNA van ons en van ieders identiteit als het ware.
1: Ja, mooi. En is er nog iets dat je nog had willen vertellen die wij nog niet hebben geraakt?
0: Nou, ik denk dat we alles wel hebben verteld hoor. Ik, ja, we hebben zoveel dingen besproken.
1: Ja.
0: Dat ik denk ja, dat we eigenlijk wel heel volledig zijn geweest. Dus ik vond het een heel leuk interview en een leuk gesprek.
1: Ja. En ik vond zelf...
0: En wat we nog kunnen vertellen, oh ja, misschien dat we, ja, wat we nog wel kunnen zeggen, mm-hmm, is dat de kaartverkoop, die is nu geopend. En de kaarten gaan al best hard.
1: Ja, dat zag ik.
0: Er is al best wel behoorlijk wat kaarten verkocht. Mm-hmm. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, ja, dan is het denk ik wel heel goed om tijdig de kaarten mm-hmm, te bestellen via de website van het Concertgebouw.
1: Ja. Ja, ontzettend mooi. Nou, meneer Praveen Pandohi Misre, ontzettend dank voor dit gesprek. En ik moet zeggen, ook ontzettend dank voor de inzichten in muziek. Want ik voel me al in ieder geval wat rijker met deze inzichten. En ik wil u bedanken namens Hindustani Radio Vahon, de luisteraars en natuurlijk door mij. Want ik heb echt genoten van dit gesprek.
0: Nou, dankjewel Rosita. Ik wil jou ook heel erg bedanken en ook Radio Vahon voor de mogelijkheid om hier een gesprek te kunnen voeren en te kunnen vertellen over mijn muziek en mijn passie en mijn professie. En ook wat te mogen vertellen over het concert. En ik hoop dat jullie luisteraars dat leuk hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en gezellig en ook, ja, ook fijn om het gesprek zo te voeren. En daarmee denk ik kunnen we een mooie afsluiting hebben.
1: Nou, heel fijn, dankjewel.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtige raakirwani. Echt, ik kon er nog heel lang naar luisteren, maar ons tijd zit erop. We hebben net gesproken met de heer Praveen Pandohi Misre over de filosofie en de taal van muziek, over het concert op 19 september aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam, over het creëren, delen, meenemen, overdragen, herkennen en inzicht krijgen in muziek. Bedankt voor het luisteren naar Primetime Rani Ki Kahani of Hahun Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik ben Rosita Geertje Singh. Goedemiddag, Sunivali Sajino, namaskar, Ram Ram. En wat fijn dat u heeft geluisterd. Tot de volgende keer. Dag, dag.

0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica- en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

als je altijd denkt dat het beter kan, als je altijd denkt dat het beter kan, heb je geen oog voor wat je nu al hebt.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-652-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-652-2247.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Chanti, goedemiddag op deze maandagmiddag van 11 mei 2026. Ik heb begrepen, Suriname verzuipt, Paramaribo verzuipt onder het regenwater. De straten lijken bijna op rivieren. Maar ja, wat kan je eraan doen als het volk zelf zo slordig en vies is dat ze alles op straat gooien. Gewoon in afvalwaterputten gooien ze alles, zelfs in de rivier en in water. Gooien ze ijskoelkasten, verouderde koelkasten, verouderde fornuizen. Alles wordt gewoon gedumpt. Met het gevolg dat ja, de regering kan doen wat ze wil. Maar als je hieraan, aan het gedrag van de mensen, geen wending geeft, gaat dit blijven doorgaan. Dus regering op regering, ze hebben alles gedaan om de afwatering goed te doen. Maar ja, als je de grachten volgooit met dumpvuil, dan krijg je dit. Het eerste bericht dat ik ook lees heeft als titel: Paramaribo verdinkt niet door regen alleen, een ingezonden stuk van de hand van Niel Kalpoe, beëdigd landmeter. En hier volgt het bericht, een ingezonden bericht, hier volgt het. Een landmeetkundige visie op de wateroverlast in onze hoofdstad. Bij vrijwel iedere stevige regenbui lopen straten, erven en woonwijken in Paramaribo onder water. Wat vroeger incidenteel voorkwam, lijkt tegenwoordig een structureel probleem te zijn geworden. Veel mensen wijzen direct naar hevige regenval of klimaatverandering, maar als landmeter zie ik dat de oorzaak dieper ligt. Even kijken. De oorzaak ligt dieper, ja. Paramaribo ligt in een laaggelegen kustgebied en helt geleidelijk af richting de Atlantische Oceaan. Rondom het Onafhankelijkheidsplein ligt het terrein ongeveer 3 meter boven de gemiddelde zeespiegel, terwijl grote delen in noordelijke richting slechts ongeveer 1 meter boven zeeniveau liggen. Door deze zeer geringe helling stroomt regenwater van nature langzaam af. De ondergrond van Paramaribo bestaat bovendien uit kleilagen met daartussen oost-west lopende zandritsen. Deze zandritsen vormden van nature de hogere delen van het landschap. Historisch werden daarop de belangrijkste wegen en bebouwing aangelegd, zoals de Hoge Straat, Gravenstraat en Kwattenweg. Tussen deze hogere zandruggen lagen natuurlijke laagten en geulen waar regenwater zich verzamelde en afstroomde. Juist in deze laaggelegen zones werden vroeger grachten en afwateringskanalen aangelegd, zoals de Limesgracht en de Drambrandesgracht. De koloniale inrichting van Paramaribo hield dus uit nadrukkelijk rekening met de natuurlijke waterhuishouding van het gebied. Door de jaren heen is Paramaribo echter sterk verstedelijk. Grote oppervlakten zijn verhard door asfalt, beton en bebouwing. Vooral laaggelegen gebieden zijn zonder voldoende ruimtelijke planning verkaveld. Hierdoor is het aantal daken verharden ervan en aantal daken, verharde erven en wegen enorm toegenomen. Regenwater kan daardoor veel minder infiltreren in de zandlagen van de bodem. Het hemelwater wordt tegenwoordig verwerkt direct afgevoerd naar trenzen en sloten. Daarnaast zijn de regenbuien door klimaatverandering steeds intensiever geworden. In korte tijd valt tegenwoordig veel meer hemelwater dan vroeger. Dat vraagt om een afwateringssysteem met een aanzienlijk grotere capaciteit. Maar precies daar zit een groot probleem. Paramaribo beschikt niet over voldoende hoofdkanalen om al dat water snel af te voeren richting zee of de Suriname rivier. Veel trenzen en loosingskanalen zijn bovendien slecht onderhouden, dichtgeslipt of vernauwd. Daar komt nog een belangrijk technisch aspect bij. Paramaribo ligt slechts beperkt hoger dan de rivier en de zee. De natuurlijke afwatering van de stad gebeurt grotendeels op basis van gravitatie. Water stroomt immers van hoog naar laag. Maar wanneer het waterpeil in de rivier of zee hoog staat tijdens vloed, kan het overtollige regenwater nauwelijks worden afgevoerd. De getijgegevens van de maritieme autoriteit Suriname Mas laten zien dat hoogwaterstanden kunnen oplopen tot ongeveer 260 à 268 centimeter, terwijl laagwaterstanden dalen tot ongeveer 55 à 67 centimeter. Tijdens hoogwater wordt de natuurlijke afvoer van Paramaribo dus ernstig beperkt. Het regenwater kan pas goed wegstromen wanneer het eb wordt. Dat betekent feitelijk dat Paramaribo tijdens zware regenval afhankelijk is geworden van het getij. De oplossing ligt daarom niet alleen in het graven van meer trenchen. Suriname zal fundamenteel anders moeten omgaan met ruimtelijke ordening en waterbeheer. Regenwater zou eerst tijdelijk moeten worden opgevangen in retentiegebieden, zwampen, waterbuffers en infiltratiezones voordat het gecontroleerd wordt afgevoerd. Daarnaast moet serieus worden geïnvesteerd in grootschalige hoogtekaarten, hydrologische studies en digitale terreinmodellen. Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening zal op basis van betrouwbare geo-informatie duurzame afwateringssystemen moeten ontwerpen en beheren. Ook zal moeten worden nagedacht over een structureel financieringsmodel, zodat voldoende middelen beschikbaar komen voor onderhoud, uitbreiding en modernisering van het afwateringssysteem van Paramaribo. Wateroverlast in Paramaribo is daarom niet langer alleen een natuurverschijnsel, het is vooral een ruimtelijk en bestuurlijk probleem geworden. Aldus een ingezonden stuk van de hand van Neil Kalpoe, Bachelor of Science, beëdigd landmeter. Tot zover dit artikel

LVV biedt agrariërs snelle resultaten bij bodemonderzoek. Landbouwers kunnen met een Soil Nutrient Tester Kit veel sneller de resultaten van hun bodemonderzoek verkrijgen dan voorheen het geval was. Voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Veeterij, LVV, kunnen hierdoor ook betere adviezen geven aan agrariërs. Alle resultaten worden vastgelegd in een landbouwrapport dat aan de betreffende landbouwer wordt verstrekt. LVV biedt deze dienstverlening kosteloos aan. Sukarina Adjosentono, senior researcher van de afdeling bodemonderzoek en agrohydrologie van het ministerie, zegt dat snelheid en gerichtere advisering de belangrijke voordelen zijn van de Soil Nutrient Tester Kit. Zij verzorgde eerder trainingen voor voorlichters uit Wanica, Saramaka en Paramaribo. Vorige week werden ook voorlichters uit Nikeri en Koroni getraind in het gebruik van de kits. Volgens William Waidu, LVV onderdirecteur Regio West, kunnen voorlichters boeren voortaan beter begeleiden voordat ze investeren in hun aanplant. Met een nieuwe methode kunnen boeren sneller gegevens krijgen over hun bodem, zodat ze op het juiste moment de juiste bemesting kunnen toepassen. Natasha Badal, voorlichter van LVV Nikeri, benadrukt het praktische voordeel van de kit. Vroeger moesten we bodemstralen opsturen naar Paramaribo. Tegen de tijd dat de resultaten terugkwamen, had de landbouwer soms al geoogst of was hij van plan een ander gewas te planten. Met deze kit kunnen we veel sneller resultaten doorgeven en advies geven over geschikte meststoffen, zegt Natasha Badal, voorlichter van de LVV. Ook Revilio Fries, de voorlichter en waarnemend resortleider van LVV in Koroni, noemt de nieuwe werkwijze een grote vooruitgang. Volgens hem, Revilio Fries, moesten landbouwers vroeger soms 3 tot 6 maanden wachten op resultaten van bodemonderzoek, terwijl de gegevens nu binnen 1 dag beschikbaar kunnen zijn. De Soil Nutrient Tester Kits zijn geschonken door de World University Service of Canada, WUSC, volgens Vasha Bujarat, Climate Smart Agriculture Officier van de WUSC, zijn zowel de schenking van de kits als de trainingen gebaseerd op de behoefte van landbouwers aan snellere bodemanalyses. Zij benadrukt, Vasha Bujarat benadrukt dat een goede bodemanalyse essentieel is voor landbouwers om inzicht te krijgen in de voedingsstoffen in hun bodem, zoals stikstof, kalium en fosfor. Op basis daarvan kunnen boeren beter bepalen welke gewassen geschikt zijn en welke bemesting in elke fase van de teelt nodig.

man gewond bij een vermoedelijke drive-by shooting aan Verlengde Hoge Straat. Bij een schietincident aan de Verlengde Hoge Straat is gisteravond de man gewond geraakt. Volgens voorlopige informatie werd het slachtoffer aangevallen door twee gemaskerde en gewapende mannen. De daders zouden vanuit de voertuig schoten hebben gelost, waarna zij in onbekende richting zijn weggereden. Het slachtoffer liep een schotverwonding op aan het linker onderbeen. Na de eerste hulpverlening werd hij afgevoerd voor medische behandeling. Over zijn toestand is vooralsnog geen nadere informatie bekendgemaakt. De politie vermoedt dat het gaat om drive-by shooting en heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. De chauffeurs zijn belast met het verdere onderzoek naar de identiteit van de schutters en het motief

geen zicht op oplossing voor ontwatering. Het gevolg is dat landbouwers dreigen alles te verliezen. Behalve de enorme wateroverlast in Paramaribo zijn vooral landbouwers en boeren in Wanica en Saramaca die niet hoeven te rekenen op een snelle oplossing voor de ontwatering. Opeenvolgende regeringen hebben verkeerde beslissingen genomen over de aanpak van het probleem. Het Saramaca-kanaal verbindt de Suriname met de Saramaca-rivier. Het kanaal moet zorgen voor de ontwatering van delen van Paramaribo, Wanica en Saramaca. Erven, wegen en uitgestrekte landbouwpercelen staan onder water, terwijl het waterpeil nauwelijks zakt. Vooral landbouwers in onder meer het Leidingengebied, Wanica en Saramaca, vrezen enorme verliezen, nu complete aanplantingen dreigen te verrotten. De leidingen die voor de afvoer van overtollig water moeten zorgen zijn lang niet opgehaald en zijn ook beperkt in bergingscapaciteit. Wat de situatie volgens deskundigen extra ernstig maakt, is dat de afwatering via het Saramaca-kanaal grotendeels verstopt, vastloopt. De sluis bij Uitkijk Creola kan nauwelijks of helemaal niet worden geopend, omdat de waterstand in de Saramaca-rivier ook bij eb te hoog blijft. Daardoor ontbreekt het noodzakelijke verval tussen het kanaal en de rivier, waardoor het overtollige water niet weg kan stromen. Volgens Armand Amatali, gepensioneerd hoofd van de waterloopkundige dienst van openbare werken, is het probleem technisch verklaarbaar, maar tegelijk structureel onderschat. Hij, Armand Amatali, legt in gesprek met Star News uit dat het 25 kilometer lange Saramaca-kanaal een enorm afwateringsgebied bedient. Wanneer de rivierstanden hoog blijven door zware regenval vanuit het binnenland, kan het water in het kanaal niet via natuurlijke afvoer worden geloosd. De sluis kan alleen goed functioneren als het water in de rivier lager staat dan in het kanaal. Maar nu zijn de waterstanden vrijwel gelijk, dan krijg je het water niet weg, zegt Amatali. Star News oriënteerde zich in het Leidingengebied tot Uitkijk en Creola. Op Uitkijk klonk geronk van een pompgemaan, maar dit is geen pompgemaan die het hele gebied en alle leidingen ontwatert, maar alleen een deel van Uitkijkpolder, zegt de daar aangetroffen sluiswachter. Hij, de sluiswachter, legt uit dat de sluis die het werk moet doen bij eb waterstand al 2 weken niet is geopend, omdat de waterstand in de Saramaca-rivier ook bij eb niet lager is dan het water in het kanaal. Voor landbouwers is de situatie inmiddels rampzalig geworden. Verschillende landbouwarealen staan volledig onder water. Vooral laaggelegen landbouwgebieden zijn zwaar getroffen. Boeren vrezen dat hun gewassen binnen 24 uur verloren kunnen gaan als het water niet snel wegtrekt. Veel landbouwers wijzen erop dat ze al jaren waarschuwen voor de slechte staat van drenzen, verstoppingen door wiet en afval en het gebrek aan effectieve afwatering. Volgens hen zijn de bestaande voorzieningen onvoldoende om extreme regenval op te vangen. Regering op regering heeft landbouwers aan hun lot overgelaten, klinkt het bitter. Sommigen vrezen faillissement omdat zij leningen hebben lopen voor hun aanplant. Assembleelid Mahinder Jogi van de VHP, zelf groot landbouwer in Saramaca, stelt dat bij het Wereldbankproject voor rehabilitatie van het afwateringssysteem via het Saramaca-kanaal verkeerde keuzes zijn gemaakt. Voor het project werd ongeveer $35 miljoen geleend. Volgens Jogi hadden er 2 grote pompgemalen moeten worden gebouwd. 1 bij Uitkijk aan het Saramaca-kanaal en 1 bij de Suriname-rivier. Daarmee zou overtollig water actief kunnen worden weggepompt, ongeacht eb of vloed. De sluis bij Creola is oorspronkelijk niet bedoeld als hoofdafvoer voor wateroverlast, benadrukt Jogi. Die sluis dient vooral voor scheepvaart en voor watertoevoer naar landbouwgebieden in droge tijden. Volgens Jogi is onvoldoende geluisterd naar technische adviezen die eerder zijn gegeven. Men heeft niet willen luisteren naar adviezen die zijn gegeven en een paar mensen hebben geld gemaakt met het project zonder dat het gewenste resultaat is bereikt, zegt Jogi. Ook ingenieur Rafi Patandin van ingenieursbureau Ilaco bevestigt tegenover Star News dat het systeem zijn grenzen bereikt. De
aanval. Volgens Rafi Patandin is bij uitkijk de situatie extra moeilijk, omdat in de Saramaka rivier de waterstanden hoog zijn in de regentijd. Patandin legt uit dat lozend via zwaartekracht slechts gedurende een beperkt aantal uren rond eb mogelijk is. Maar wanneer de rivierstand hoog blijft, kan zelfs dat nauwelijks gebeuren. Bij zulke omstandigheden is het vaak niet mogelijk om de sluisdeuren open te maken, zegt Patandin. Dan zou een groot pompgemaal nodig zijn, zoals bij Wakai en Ikeri. Volgens Patandin zou een klein pompstation nauwelijks effect hebben. Dan pomp je water weg zonder dat je het merkt, stelt hij. Om werkelijk verschil te maken, zouden installaties nodig zijn met een capaciteit van ongeveer 20 tot 30 kubieke meter water per seconde. De Pedoorsteek richting het Suriname rivier wordt momenteel gewerkt aan de rehabilitatie van 5 spuissluizen en een schutsluis. Een deel van de oude deuren functioneerde al jaren niet meer goed en moet volledig worden vervangen. Volgens Patandin maken de werkzaamheden deel uit van een langlopend traject dat in 2024 is gestart. Door aanbestedingprocedures, ontwerpwerk, productie en transport van onderdelen neemt het project veel tijd in beslag. De verwachting is dat de rehabilitatie rond augustus of september afgerond zal zijn. Op die tijd probeert men zoveel mogelijk bestaande spuimogelijkheden operationeel te houden. Eén sluis is echter volledig buiten werking geraakt. Naast de technische beperkingen speelt volgens deskundigen ook achterstallig onderhoud een grote rol. Trenzen en kanalen groeien dicht met wiet en raken verstopt door afval. Volgens Patandin worden zelfs grote hoeveelheden vuil in het Saramaka-kanaal gedumpt. Onderhoud blijft noodzakelijk, benadrukt hij. Maar ook mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen afval in de kanalen gooien. Deskundigen wijzen erop dat extreme regenval steeds vaker voorkomt. Het vlakke kustgebied blijft daardoor bijzonder.

0: solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van de driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत सुन रहे थे, इसमें देखा जाए तो 2 मिनट बाकी है 2 बजने में। आप इश्तिहारे सुनेंगे, इश्तिहारे के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het 3-daagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest alias Didier Chesto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau, dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Chanti, goedemiddag op deze maandagmiddag van 11 mei 2026. Ik heb begrepen, Suriname verzuipt, Paramaribo verzuipt onder het regenwater. De straten lijken bijna op rivieren. Maar ja, wat kan je eraan doen als het volk zelf zo slordig en vies is dat ze alles op straat gooien. Gewoon in afvalwaterputten gooien ze alles, zelfs in de rivier. En in water gooien ze ijskoelkasten, verouderde koelkasten, verouderde fornuizen. Alles wordt gewoon gedumpt. Met het gevolg dat ja, de regering kan doen wat ze wil. Maar als je hieraan, aan het gedrag van de mensen, geen wending geeft, gaat dit blijven doorgaan. Dus regering op regering, ze hebben alles gedaan om de afwatering goed te doen. Maar ja, als je de grachten vol gooit met dumpvuil, dan krijg je dit. Het eerste bericht dat ik ook lees heeft als titel: Paramaribo verdinkt niet door regen alleen, een ingezonden stuk van de hand van Niel Kalpoe, beëdigd landmeter. En hier volgt het bericht, ingezonden bericht, hier volgt het. Een landmeetkundige visie op de wateroverlast in onze hoofdstad. Bij vrijwel iedere stevige regenbui lopen straten, erven en woonwijken in Paramaribo onder water. Wat vroeger incidenteel voorkwam, lijkt tegenwoordig een structureel probleem te zijn geworden. Veel mensen wijzen direct naar hevige regenval of klimaatverandering, maar als landmeter zie ik dat de oorzaak dieper ligt. Even kijken. Paramaribo ligt in een laaggelegen kustgebied en helt geleidelijk af richting de Atlantische Oceaan. Rondom het Onafhankelijkheidsplein ligt het terrein ongeveer 3 meter boven de gemiddelde zeespiegel, terwijl grote delen in noordelijke richting slechts ongeveer 1 meter boven zeeniveau liggen. Door deze zeer geringe helling stroomt regenwater van nature langzaam af. De ondergrond van Paramaribo bestaat bovendien uit kleilagen met daartussen oost-west lopende zandritsen. Deze zandritsen vormden van nature de hogere delen van het landschap. Historisch werden daarop de belangrijkste wegen en bebouwing aangelegd, zoals de Hoge Straat, Gravenstraat en Kwattenweg. Tussen deze hogere zandruggen lagen natuurlijke laagten en geulen waar regenwater zich verzamelde en afstroomde. Juist in deze laaggelegen zones werden vroeger grachten en afwateringskanalen aangelegd, zoals de Limesgracht en de Drambrandesgracht. De koloniale inrichting van Paramaribo hield dus uit nadrukkelijk rekening met de natuurlijke waterhuishouding van het gebied. Door de jaren heen is Paramaribo echter sterk verstedelijk. Grote oppervlakten zijn verhard door asfalt, beton en bebouwing. Vooral laaggelegen gebieden zijn zonder voldoende ruimtelijke planning verkaveld. Hierdoor is het aantal daken verharden ervan en verharde erven en wegen enorm toegenomen. Regenwater kan daardoor veel minder infiltreren in de zandlagen van de bodem. Het hemelwater wordt tegenwoordig vrijwel direct afgevoerd naar trenzen en sloten. Daarnaast zijn de regenbuien door klimaatverandering steeds intensiever geworden. In korte tijd valt tegenwoordig veel meer hemelwater dan vroeger. Dat vraagt om een afwateringssysteem met een aanzienlijk grotere capaciteit. Maar precies daar zit een groot probleem. Paramaribo beschikt niet over voldoende hoofdkanalen om al dat water snel af te voeren richting zee of de Suriname rivier. Veel trenzen en loosingskanalen zijn bovendien slecht onderhouden, dichtgeslipt of vernauwd. Daar komt nog een belangrijk technisch aspect bij. Paramaribo ligt slechts beperkt hoger dan de rivier en de zee. De natuurlijke afwatering van de stad gebeurt grotendeels op basis basis van gravitatie. Water stroomt immers van hoog naar laag. Maar wanneer het waterpeil in de rivier of zee hoog staat tijdens vloed, kan het overtollige regenwater nauwelijks worden afgevoerd. De getijgegevens van de maritieme autoriteit Suriname MAS laten zien dat hoogwaterstanden kunnen oplopen tot ongeveer 260 à 268 centimeter, terwijl laagwaterstanden dalen tot ongeveer 55 à 67 centimeter. Tijdens hoogwater wordt de natuurlijke afvoer van Paramaribo dus ernstig beperkt. Het regenwater kan pas goed wegstromen wanneer het eb wordt. Dat betekent feitelijk dat Paramaribo tijdens zware regenval afhankelijk is geworden van het getij. De oplossing ligt daarom niet alleen in het graven van meer trenchen. Suriname zal fundamenteel anders moeten omgaan met ruimtelijke ordening en waterbeheer. Regenwater zou eerst tijdelijk moeten worden opgevangen in retentiegebieden, zwampen, waterbuffers en infiltratiezones voordat het gecontroleerd wordt afgevoerd. Daarnaast moet serieus worden geïnvesteerd in grootschalige hoogtekaarten, hydrologische studies en digitale terreinmodellen. Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening zal op basis van betrouwbare geo-informatie duurzame afwateringssystemen moeten ontwerpen en beheren. Ook zal moeten worden nagedacht over een structureel financieringsmodel, zodat voldoende middelen beschikbaar komen voor onderhoud, uitbreiding en modernisering van het afwateringssysteem van Paramaribo. Wateroverlast in Paramaribo is daarom niet langer alleen een natuurverschijnsel, het is vooral een ruimtelijk en bestuurlijk probleem geworden. Aldus een ingezonden stuk van de hand van Neil Kalpoe, Bachelor of Science, bij Edig Landmeter. Tot zover

LVV biedt agrariërs snelle resultaten bij bodemonderzoek. Landbouwers kunnen met een Soil Nutrient Tester Kit veel sneller de resultaten van hun bodemonderzoek verkrijgen dan voorheen het geval was.

adviseren de belangrijke voordelen zijn van de Soil Nutrient Tester Kit. Zij verzorgde eerder trainingen voor voorlichters uit Wanica, Saramaka en Paramaribo. Vorige week werden ook voorlichters uit Nikeri en Koroni getraind in het gebruik van de kits. Volgens William Waidu, LVV onderdirecteur Regio West, kunnen voorlichters boeren voortaan beter begeleiden voordat ze investeren in hun aanplant. Met een nieuwe methode kunnen boeren sneller gegevens krijgen over hun bodem, zodat zij op het juiste moment de juiste bemesting kunnen toepassen. Natasha Badal, voorlichter van LVV Nikeri, benadrukt het praktische voordeel van de kit. Vroeger moesten we bodemstralen opsturen naar Paramaribo. Tegen de tijd dat de resultaten terugkwamen, had de landbouwer soms al geoogst of was hij van plan een ander gewas te planten. Met deze kit kunnen we veel sneller resultaten doorgeven en advies geven over geschikte meststoffen, zegt Natasha Badal, voorlichter van de LVV. Ook Revilio Fries, de voorlichter en waarnemend resortleider van LVV in Koroni, noemt de nieuwe werkwijze een grote vooruitgang. Volgens hem, Revilio Fries, moesten landbouwers vroeger soms 3 tot 6 maanden wachten op resultaten van bodemonderzoek, terwijl de gegevens nu binnen 1 dag beschikbaar kunnen zijn. De Soil Nutrient Tester Kits zijn geschonken door de World University Service of Canada, WUSC, volgens Vasha Bujarat, Climate Smart Agriculture Officier van de WUSC, zijn zowel de schenking van de kits als de trainingen gebaseerd op de behoefte van landbouwers aan snellere bodemanalyses. Zij benadrukt, Vasha Bujarat, benadrukt dat een goede bodemanalyse essentieel is voor landbouwers om inzicht te krijgen in de voedingsstoffen in hun bodem, zoals stikstof, kalium en fosfor. Op basis daarvan kunnen boeren beter bepalen welke gewassen geschikt zijn en welke bemesting in elke fase van de teelt nodig is. Tot zover een bericht van Star News.

man gewond bij vermoedelijke drive-by shooting aan Verlengde Hogestraat. Bij een schietincident aan de Verlengde Hogestraat is gisteravond de man gewond geraakt. Volgens voorlopige informatie werd het slachtoffer aangevallen door twee gemaskerde en gewapende mannen. De daders zouden vanuit de voertuig schoten hebben gelost, waarna zij in onbekende richting zijn weggereden. Het slachtoffer liep een schotverwonding op aan het linker onderbeen. Na de eerste hulpverlening werd hij afgevoerd voor medische behandeling. Over zijn toestand is vooralsnog geen nadere informatie bekendgemaakt. De politie vermoedt dat het gaat om drive-by shooting en heeft de omgeving afgezet voor

1. Zicht op oplossing voor ontwatering. Het gevolg is dat landbouwers dreigen alles te verliezen. Behalve de enorme wateroverlast in Paramaribo zijn vooral landbouwers en boeren in Wanica en Saramaca die niet hoeven te rekenen op een snelle oplossing voor de ontwatering. Opeenvolgende regeringen hebben verkeerde beslissingen genomen over de aanpak van het probleem. Het Saramaca-kanaal verbindt de Suriname met de Saramaca-rivier. Het kanaal moet zorgen voor de ontwatering van delen van Paramaribo, Wanica en Saramaca. Erven, wegen en uitgestrekte landbouwpercelen staan onder water, terwijl het waterpeil nauwelijks zakt. Vooral landbouwers in onder meer het Leidingengebied, Wanica en Saramaca, vrezen enorme verliezen, nu complete aanplantingen dreigen te verrotten. De leidingen die voor de afvoer van overtollige

droogwater moeten zorgen zijn lang niet opgehaald en zijn ook beperkt in bergingscapaciteit. Wat de situatie volgens deskundigen extra ernstig maakt, is dat de afwatering via het Saramacca-kanaal grotendeels verstopt, vastloopt. De sluis bij Uitkijk Creola kan nauwelijks of helemaal niet worden geopend, omdat de waterstand in de Saramacca-rivier ook bij eb te hoog blijft. Daardoor ontbreekt het noodzakelijke verval tussen het kanaal en de rivier, waardoor het overtollige water niet weg kan stromen. Volgens Armand Amatali, gepensioneerd hoofd van de waterloopkundige dienst van openbare werken, is het probleem technisch verklaarbaar, maar tegelijk structureel onderschat. Hij, Armand Amatali, legt in gesprek met Star News uit dat het 25 kilometer lange Saramacca-kanaal een enorm afwateringsgebied bedient. Wanneer de rivierstanden hoog blijven door zware regenval vanuit het binnenland, kan het water in het kanaal niet via natuurlijke afvoer worden geloosd. De sluis kan alleen goed functioneren als het water in de rivier lager staat dan in het kanaal. Maar nu zijn de waterstanden vrijwel gelijk, dan krijg je het water niet weg, zegt Amatali. Star News oriënteerde zich in het Leidingengebied tot Uitkijk en Creola. Op Uitkijk klonk geronk van een pompgemaan, maar dit is geen pompgemaan. Dit hele gebied en alle leidingen ontwatert, maar alleen een deel van Uitkijkpolder, zegt de daar aangetroffen sluiswachter. Hij, de sluiswachter, legt uit dat de sluis dit werk moet doen bij eb waterstand al 2 weken niet is geopend, omdat de waterstand in de Saramacca-rivier ook bij eb niet lager is dan het water in het kanaal. Voor landbouwers is de situatie inmiddels rampzalig geworden. Verschillende landbouwarealen staan volledig onder water. Vooral laaggelegen landbouwgebieden zijn zwaar getroffen. Boeren vrezen dat hun gewassen binnen 24 uur verloren kunnen gaan als het water niet snel wegtrekt. Veel landbouwers wijzen erop dat ze al jaren waarschuwen voor de slechte staat van drenzen, verstoppingen door wiet en afval en het gebrek aan effectieve afwatering. Volgens hen zijn de bestaande voorzieningen onvoldoende om extreme regenval op te vangen. Regering op regering heeft landbouwers aan hun lot overgelaten, klinkt het bitter. Sommigen vrezen faillissement omdat zij leningen hebben lopen voor hun aanplant. Assembleelid Mahinder Jogi van de VHP, zelf groot landbouwer in Saramacca, stelt dat bij het Wereldbankproject voor rehabilitatie van het afwateringssysteem via het Saramacca-kanaal verkeerde keuzes zijn gemaakt. Voor het project werd ongeveer $35 miljoen geleend. Volgens Jogi hadden er 2 grote pompgemalen moeten worden gebouwd. 1 bij Uitkijk aan het Saramacca-kanaal en 1 bij de Suriname-rivier. Daarmee zou overtollig water actief kunnen worden weggepompt, ongeacht eb of vloed. De sluis bij Creola is oorspronkelijk niet bedoeld als hoofdafvoer voor wateroverlast, benadrukt Jogi. Die sluis dient vooral voor scheepvaart en voor watertoevoer naar landbouwgebieden in droge tijden. Volgens Jogi is onvoldoende geluisterd naar technische adviezen die eerder zijn gegeven. Men heeft niet willen luisteren naar adviezen die zijn gegeven en een paar mensen hebben geld gemaakt met het project zonder dat het gewenste resultaat is bereikt, zegt Jogi. Ook ingenieur Rafi Patandin van ingenieursbureau Ilaco bevestigt tegenover Star News dat het systeem zijn grenzen bereikt tijdens extreme regenval. Volgens Rafi Patandin is bij Uitkijk de situatie extra moeilijk omdat in de Saramacca-rivier de waterstanden hoog zijn in de regentijd. Patandin legt uit dat lozen via zwaartekracht slechts gedurende een beperkt aantal uren rond eb mogelijk is. Maar wanneer de rivierstand hoog blijft, kan zelfs dat nauwelijks gebeuren. Bij zulke omstandigheden is het vaak niet mogelijk om de sluisdeuren open te maken, zegt Patandin. Dan zou een groot pompgemaal nodig zijn, zoals bij Wakai en Ikeri. Volgens Patandin zou een klein pompstation nauwelijks effect hebben. Dan pomp je water weg zonder dat je het merkt, stelt hij. Om werkelijk verschil te maken, zouden installaties nodig zijn met een capaciteit van ongeveer 20 tot 30 kubieke meter water per seconde.
Bij doorsteek richting het Suriname rivier wordt momenteel gewerkt aan de rehabilitatie van 5 spuissluizen en een schutsluis. Een deel van de oude deuren functioneren al jaren niet meer goed en moet volledig worden vervangen. Volgens Patandin maken de werkzaamheden deel uit van een langlopend traject dat in 2024 is gestart. Door aanbestedingprocedures, ontwerpwerk, productie en transport van onderdelen neemt het project veel tijd in beslag. De verwachting is dat de rehabilitatie rond augustus of september afgerond zal zijn. Op die tijd probeert men zoveel mogelijk bestaande spuimogelijkheden operationeel te houden. Eén sluis is echter volledig buiten werking geraakt. Naast de technische beperkingen speelt volgens deskundigen ook achterstallig onderhoud een grote rol. Trenzen en kanalen groeien dicht met wiet en raken verstopt door afval. Volgens Patandin worden zelfs grote hoeveelheden vuil in het Zermakkanaal gedumpt. Onderhoud blijft noodzakelijk, benadrukt hij. Maar ook mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen afval in de kanalen gooien. Deskundigen wijzen erop dat extreme regenval steeds vaker voorkomt. Het vlak kustgebied blijft daardoor bijzonder kwetsbaar voor wateroverlast. De heftige buien komen nu in kortere tijd, zegt Patandin. En het kustgebied blijft vlak. Dus we zullen structureel iets moeten doen om dit soort hoeveelheden water sneller af te voeren. Volgens Patandin kan het probleem niet langer met tijdelijke maatregelen worden aangepakt. Zonder voldoende pompcapaciteit, goed functionerende sluizen en regelmatig onderhoud dreigt de wateroverlast steeds ernstiger te worden. Voor de landbouwsector zijn de gevolgen nu al zichtbaar. Veel boeren kunnen hun gewassen niet meer redden of verkopen. De schade loopt dagelijks verder op, terwijl het water nog steeds nauwelijks zakt. Pas in september, als de sluizen bij de Suriname rivier gerehabiliteerd zijn, zal ongeveer 60% van het water uit het Saramaca-kanaal afgevoerd kunnen worden. Het probleem is dan nog niet verholpen zonder extra pompgemalen bij onder andere Uitkijk. Het gemaal daar voert slechts een beperkt deel van het water af van de Uitkijkpolder. Tot zover een bericht uit de staat. Dus wat mijn commentaar hierbij is, men heeft steeds over regelmatig onderhoud. Er wordt niet onderhouden en al wordt er onderhouden. Als volk, als people schreef, ik is tort dat die neemt in Drenthe. Ik zei toch al aan het begin, er worden afgedankte koelkasten, afgedankte gasfornuizen, wordt vuil gestort, gewoon in Drenthe. Gewoon doet men het, men gooit jeepsa, je reepsa, je shiva, dit is maar voor ding. Koeler, de ijskast die naar door de zee, het dumpen in de Drenthe. Zou je gewoon niet bestaan? A wiens land die? Die zijn nog niet land die, maar moest dat waarheid. A wiens land die? Go king, a people is aan dopie. En die tent moet men eerst zien te veranderen. Begin te veranderen dat men leert dat men nog dump dat die zomaar. Neem de Drenthe. Tot zover een bericht uit Zaarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

dan het weer. Opnieuw nat en zwaar bewolkt. Kans op onweersbuien blijven groot in Suriname. Het land kreeg vandaag opnieuw te maken met aanhoudend wisselvallig weer. Na de zware regenval van de afgelopen dagen blijft de atmosfeer onstabiel, waardoor in verschillende gebieden opnieuw stevige regen en onweersbuien worden verwacht. In de vroege ochtend trekken vooral boven het binnenland reeds matige tot lokaal zware buien voorbij. Ook langs de kust kunnen plaatselijke lichte regenbuien voorkomen. In de loop van de ochtend blijft het overwegend bewolkt, terwijl de vochtige lucht en beperkte zoninstraling zorgen voor een benauwde atmosfeer. Vanaf vanmiddag neemt de kans op intensere neerslag verder toe. Zowel in het kustgebied als in het binnenland worden verspreid matige tot zware regenbuien verwacht. Mogelijk gepaardgaande met onweer en plaatselijke windstoten. Door de reeds verzadigde bodem kan wateroverlast in lager gelegen gebieden en op slecht afwaterende wegen opnieuw toenemen. Vooral landbouwgebieden blijven kwetsbaar voor bijkomende schade als gevolg van de aanhoudende regenval. Tot zover het weersbericht. Zeer belangrijk deze dagen in Suriname, vooral waar ik al beelden heb gezien van heel Paramaribo

gisteren Moederdag. Ook in Suriname hebben we Moederdag gevierd. Ik hoop ook dat u hier in Nederland Moederdag heeft gevierd. Als u nog een moeder heeft, koester haar. Als u uw moeder al kwijt bent, gedenk haar door de mooie herinneringen die u aan haar houdt. A20 zegt, Suriname heeft de kracht van moeders nodig. De alternatief 2020 A20 heeft in haar moedersdagboodschap stilgestaan bij de belangrijke rol van moeders binnen gezinnen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Volgens de partij A20 gaat moederschap veel verder dan alleen het baren of zorgen van kinderen. A20 omschrijft moederschap als het dragen van verantwoordelijkheid, het bieden van bescherming, liefde en begeleiding terwijl kinderen hun eigen weg in het leven zoeken. De partij A20 benadrukt dat de kracht van moeders niet onderschat mag worden. Volgens de partij zijn het vaak moeders die blijven volhouden wanneer anderen opgeven, gezinnen bij elkaar houden en ervoor zorgen dat er zelfs in moeilijke omstandigheden toch stabiliteit en zorg aanwezig blijven. In de boodschap wordt gesteld dat moeders niet alleen kinderen vormen, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van buurten, gemeenschappen en uiteindelijk het land. Volgens A20 heeft Suriname van gisteren behoefte aan meer van de eigenschappen die moeders dagelijks tonen, waaronder verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en opoffering. De partij wijst erop dat de samenleving niet alleen groeit door economische ontwikkeling of natuurlijke rijkdommen, maar vooral wanneer mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor toekomstige generaties. A20 verwijst daarnaast naar het Surinaamse gezegde Minabibi Patu Fuboriu, waarmee de onvoorwaardelijke liefde van een moeder wordt benadrukt. Volgens de partij zal Suriname sterker, menselijker en rechtvaardiger worden, waarin mensen meer zouden handelen vanuit waarden als liefde, geduld, bescherming en zorgzaamheid. A20 spreekt waardering uit voor alle moeders in Suriname en bedankt de partij hen voor hun liefde, offers en dagelijkse inzet voor de samenleving. Tot zover

en de partij ABOP heeft op moederdag waardering uitgesproken voor inzet en kracht. De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP brengt op moederdag hulde aan alle moeders die zich dagelijks inzetten voor hun kinderen, gezinnen en de samenleving. Volgens de partij ABOP vormen moeders het fundament van gezinnen en spelen zij een belangrijke rol bij het overdragen van normen, waarden en liefde aan toekomstige generaties. De ABOP omschrijft moederdag als een moment van bezinning, dankbaarheid en erkenning voor vrouwen die met toewijding, kracht en doorzettingsvermogen leven bijdragen aan de ontwikkeling van hun gezin en het land. Bijzondere waardering werd uitgesproken voor alleenstaande moeders, grootmoeders en vrouwen die de rol van moeder op zich nemen. Volgens de partij verdienen zij respect voor hun geduld, vastberadenheid en voortdurende inzet, ondanks de uitdagingen waarmee zij de moeders worden geconfronteerd. Daarnaast stond de ABOP stil bij moeders en families die moeilijke tijden doormaken, waaronder vrouwen die een kind moeten missen of gezinnen die een moederfiguur hebben verloren. De partij benadrukt verder dat moeders niet alleen binnen het gezin een belangrijke rol vervullen, maar ook op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied bijdragen aan de vooruitgang van Suriname. Tot slot riep de ABOP de samenleving op om moeders niet alleen met woorden, maar ook met daadwerkelijke waardering en ondersteuning

wat deed VAP op de dag? VAP vroeg extra aandacht voor de positie van moeders. De vooruitstrevende hervormingspartij, de VAP, stond stil bij de belangrijke rol van moeders en alleenstaande moeders binnen de samenleving. De partij sprak waardering uit voor vrouwen die zich ondanks de financiële economische uitdagingen blijven inzetten voor hun gezin en de opvoeding van hun kinderen. Volgens de VAP leverden moeders een fundamentele bijdrage aan de vorming van toekomstige generaties en verdienen zij de moeders daarom blijvende ondersteuning en erkenning. De partij VAP benadrukt dat vele gezinnen momenteel zwaar worden getroffen door de aanhoudende financiële economische situatie in het land. Vooral moeders zouden dagelijks geconfronteerd worden met stijgende kosten en afnemende koopkracht, terwijl zij toch blijven zorgen voor liefde, bescherming en stabiliteit binnen het gezin. De VAP vroeg in het bijzonder aandacht voor alleenstaande moeders die volgens de partij vaak extra zwaar belast worden, doordat zij naast hun reguliere werkzaamheden soms genoodzaakt zijn meerdere banen te combineren om hun gezin draaiende te houden. Volgens de partij VAP brengt deze situatie bijkomende druk met zich mee voor het gezinsleven en kunnen maatschappelijke problemen hierdoor verder toenemen. Daarom wordt benadrukt dat de overheid en samenleving gezamenlijk voorwaarden moeten scheppen waarin moeders beter ondersteund worden. Verder stelt de VAP dat moeders een onmisbare rol vervullen binnen de samenleving. Een niet werkende moeder bestaat niet, aldus de partij, die benadrukt dat vrouwen dagelijks bijdragen aan de opvoeding, bescherming en ontwikkeling van de Surinaamse kinderen. De partij roept de samenleving op om moeders niet alleen op moederdag, maar het hele jaar door waardering, respect en ondersteuning te geven. Tot slot wensen de VAP alle moeders en toekomstige moeders een liefdevolle en gezegende moederdag toe. Tot zover moederdagsboodschap van de VAP. Uit Staarnieuws.

NDP die benadrukte de rol van moeders en wijst op herstart woningbouwprojecten. De Nationale Democratische Partij, de NDP, bracht op woensdag een warme hulde aan alle moeders in Suriname en daarbuiten. De partij benadrukte dat waardering voor moeders niet alleen in woorden, maar ook in beleid zichtbaar moet zijn. Volgens de NDP is een veilige en stabiele woning van groot belang voor moeders om hun kinderen een waardige en beschermende leefomgeving te bieden. In dat kader wijst de partij op de herstart van de woningbouwprojecten onder de regering Simons Rusland, nadat deze volgens haar 5 jaar hebben stilgelegen. De partij stelt inmiddels 250 miljoen SD is vrijgemaakt voor het woningbouwprogramma dat gezinnen meer perspectief moet bieden op een eigen woning en een betere toekomst. Verder omschrijft de NDP moeders als het hart van het gezin en een belangrijke kracht binnen de samenleving. Volgens de partij NDP dragen moeders dagelijks verantwoordelijkheid, zorg en offers, terwijl zij tegelijkertijd bijdragen aan de opvoeding van kinderen en ontwikkeling van normen, waarden en toekomstperspectieven. De partij NDP spreekt daarbij waardering uit voor alle vrouwen die een moederrol vervullen, zowel biologisch als sociaal, spiritueel of als verzorger binnen familie en gemeenschap. Daarnaast heeft de NDP benadrukt dat ze zich vanuit haar ideologie blijft inzetten voor beleid gericht op versterking van gezinnen, betere kansen voor vrouwen, ondersteuning van onderwijs en sociale zekerheid. Volgens de partij begint een sterke samenleving bij sterke gezinnen en vormen moeders daarin een onmisbare schakel. Tot slot wensen de NDP alle moeders liefde, gezondheid, kracht en waardering toe op deze moederdag van gisteren. Tot zover de moederdagboodschap van de NDP uit Star News.

Surinamer en Guyanees opgepakt met ruim 45 kilo cocaïne en vuurwapen. Ja, 45 kilo cocaïne. Een Surinamer en een Guyanees. Een Surinamer en een Guyanees zijn vrijdag in Guyana aangehouden nadat autoriteiten ruim 45 kilogram cocaïne en een vuurwapen hadden ontdekt in een woning in Springlands, quarantaine. De drugs houden zouden bestemd zijn geweest voor de Europese markt. De Guyanese antidrugsdienst KANU identificeerde de Suriname als de 35-jarige Amrish Kumar Matura uit Nikeri. De tweede verdachte is de 32-jarige Guyanese Ravindra Zanakumar, meldt de Guyanese nieuwsite Demerara Waves. Volgens de autoriteiten kwamen antidrugseenheden vrijdagavond in actie op basis van ontvangen informatie. Bij aankomst op het adres troffen de functionarissen de twee mannen aan op het erf van de woning nabij twee bruine kartonnen dozen. Bij controle van de dozen werden 40 pakketten in baksteenvorm aangetroffen. Nadat een van de pakketten was geopend, ontdekten de onderzoekers een wit poederachtige substantie dat positief testte op cocaïne. De drugs hebben een totaal gewicht van ongeveer 45,6 kilogram. Volgens KANU vertegenwoordigt de partij een straatwaarde van ongeveer 1.575 miljoen euro. Ik herhaal, 1.575 miljoen euro. Gelijk aan 1.900 miljoen US dollars op de Europese markt. Tijdens verdere doorzoekingen van het pand werd ook een zwart Uzi vuurwapen met munitie aangetroffen. Beide verdachten konden volgens de autoriteiten geen vuurwapenvergunning tonen. Staat nieuws verneemt dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat de Surinaamse verdachte drugs naar Guyana zou brengen, hebben vervoerd, waarna de Guyanese verdachte de partij in ontvangst nam en opzoek in zijn woning. Tijdens het doorzoeken van de woning werd het vuurwapen ontdekt. Geen van de twee verdachten zijn in bezit van wapenvergunning. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het hoofdkwartier van KANU. De drugsmonsters en het vuurwapen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. KANU stelt dat de onderschepping deel uitmaakt van de voortdurende strijd tegen internationale drugshandel en illegale vuurwapens. Volgens de organisatie KANU blijven inlichtingenwerk en regionale samenwerking van groot belang voor de bescherming van de grenzen en nationale veiligheid van Guyana. En ik neem aan ook Suriname. Tot zover een bericht uit Star News.

agenten openen vuur op pick-up bij Peling Passie. Een bestuurder is in de vroege ochtend van zaterdag ter nauwe nood aan erger ontsnapt nadat onbekenden vanuit het bos het vuur openden op een pick-up ter hoogte van Peling Passie in het district Broekebonde. Het voertuig werd door meerdere kogels geraakt. Onbekende daders hebben in de vroege ochtend van zaterdag 9 mei jongstleden ter hoogte van Peling Passie vanuit het bos geschoten op een voorbijrijdende pick-up. De pick-up vertoonde kogelinslagen aan de rechter achterzijde en in de voorruit. De 37-jarige bestuurder ZJ deed aangifte van het incident op het politiebureau van Paranam. De bestuurder bleef ongedeerd maar klaagde over pijn aan de linkerzijde van zijn gezicht. Aan hem werd een geneeskundige verklaring verstrekt. Het voertuig is hangende het onderzoek door de politie van voornoemd bureau in bewaring genomen. Ook de afdeling forensische opsporing bezocht de locatie voor verder onderzoek. De zaak zal voor verder onderzoek worden overgedaan aan de politie van bureau Broekebonde, aangezien het incident te

ontdekt poging tot brandstichting bij Tentje aan de Afop, Bakkenweg. Leden van het regio bijstandsteam Midden hebben zondagochtend tijdens een surveillance een vermoedelijke poging tot brandstichting ontdekt bij een tent op de kruising van de Afro-Bakkenweg en Bronsweg in Suriname. De opmerkelijke ontdekking werd ruim 7 uur gedaan, rond 7 uur 's ochtends. Bij controle ter plaatse bleek dat onbekenden vermoedelijk hadden geprobeerd de tent in brand te steken rondom de tent en op houten balken was diesel. Rondom de tent en op de houten balken was diesel besprenkeld. Tot zover. Ook troffen de RBTM-leden doorgesneden plastic fles met diesel aan. Daarnaast werden brandsporen waargenomen, wat volgens de bevindingen wijst op een poging tot brandstichting. De politie roept de samenleving op om bij het zien van dergelijke strafbare feiten direct melding te maken via het politiealarmnummer 115 of bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Personen die zich schuldig maken aan brandstichting of pogingen daartoe zullen volgens Surinaamse politie worden opgespoord en aangehouden. Dat zo

hij zit vast. 3 gestolen voertuigen teruggevonden, maar 2 totaal gesloopt. De 37-jarige Chayan Kalu Messier, beter bekend als Bai, is in verzekering gesteld nadat hij werd aangehouden door leden van het regiobijstandsteam Paramaribo, RBTP, in samenwerking met de afdeling CUU. Voor de man was eerder een extern opsporingsbericht uitgevaardigd. Hij, Bai, wordt door de politie in verband gebracht met meerdere voertuigdiefstallen, waarbij alle 3 gestolen voertuigen inmiddels zijn achterhaald. Opvallend is dat 2 daarvan totaal gesloopt zijn teruggevonden. Een zaak die mede zijn opsporing leidde, betreft de diefstal van een nieuwe Toyota Vitz in januari 2026 in het resort Santo Dorp. Dat voertuig werd later gedemonteerd aangetroffen aan de welgelegen straat in het resort Watap. Volgens de politie wordt Kalu Messier ook in verband gebracht met de diefstal van een Toyota Passo aan de Leisweg in het resort Uitlucht vorig jaar en met de diefstal van een Toyota Foxy aan de Naipaulstraat in het resort Watap in december vorig jaar. De verdachte zou bij alle 3 zaken betrokken zijn. Bericht gaat verder, even kijken. Hoewel de voertuigen zijn teruggevonden, is de schade aanzienlijk. Want 2 auto's zijn volledig gesloopt, terwijl bij het derde voertuig de kostbare geluidsinstallatie en de accu zijn weggenomen. Tot zover, na overleg met de lid van het Openbaar Ministerie is Kalu Messier in verzekering gesteld voor deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde diefstal en diefstal. De zaak is overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Midden, dit verder onderzoek voortzet.

Van der San keert terug naar DFB-filiaal voor ritueel met traditionele genezer. Het bericht luidt als volgt. Bij het filiaal van DFB aan de Coronastraat in Suriname heeft zich van gisterochtend een opmerkelijk tafereel voorgedaan. Eugène van der San verscheen bij het bedrijf en liet daar een ritueel uitvoeren door de traditionele Winti-genezer Tabassi Ramon Magnac. Het bankpersoneel keek zichtbaar verrast toe en legde het ritueel vast op beeld. De filmpjes verspreidden zich daarna snel via sociale media en gingen viraal. De actie leek verband te houden met een incident van enkele dagen eerder. Van der San werd toen door een bewaker uit de bank gezet nadat een discussie over kosten zou zijn geëscaleerd. De voormalig directeur van het kabinet van de president van Suriname zou daarbij buiten op zijn rug en hoofd zijn gevallen. Volgens DTV Express was het filiaal naar aanleiding van het ritueel enige tijd gesloten. De zender meldde ook dat Magnac aanwezig zou zijn om uitleg te geven over de uitgevoerde rituelen. En wat gebeurt er verder met Van der San? Ja, dat was het dus. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

gehouden naar de dagkoersen van de Centrale Bank van Suriname. Ze zijn binnen. Even kijken, ze zijn binnen. Ja, 10 uur vanochtend Suriname tijd. 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,197 SND voor terug. Dus stuur je jouw Yankee dollar gewoon naar de Centrale Bank van Suriname, je ziet 37,197 SND voor terug. Als je koopt bij een Yankee dollar naar de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,610 SND neerleggen. Een dollar kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,610 SND neerleggen. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 43,446 SD voor terug. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 43,446 SD voor terug. Wil je echter een euro kopen, moet je 44,258 SD neertellen. Wil je euro kopen, moet je 44,258 SD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761 SD. 3761 SD wil je 100 US dollars kopen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4425,80 SD neertellen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4425,80 SD neertellen. Tot zover de koersen. En dan ga ik naar een uitsmijtertje. Waarom mensen voor het slapen gaan tandpasta op hun voeten moeten smeren. Arkeboom. Waarom mensen voor het slapen gaan tandpasta op hun voeten moeten smeren. Het klinkt misschien vreemd, maar steeds meer mensen smeren tandpasta op hun voeten voordat ze gaan slapen. We kennen tandpasta vooral van onze dagelijkse mondverzorging, maar het blijkt ook verrassend nuttig te zijn voor je voeten. Heb je er ooit aan gedacht om tandpasta op je voeten te smeren? Waarschijnlijk niet. Toch zou je het echt eens moeten proberen. Als het om voetverzorging gaat, denken we al snel aan crèmes, sprays of speciale behandelingen uit de drogist. Aan tandpasta denkt vrijwel niemand, ook ik niet hoor, ik heb het nooit aan gedacht. Toch is het misschien wel een gemiste kans. Dit alledaags badkamerproduct bevat namelijk antibacteriële ingrediënten, menthol en milde reinigende stoffen die verrassend effectief zijn bij veel voorkomende voetproblemen. Het is ook nog een simpel, betaalbaar en super gemakkelijk te gebruiken. Wij vertellen je precies waarom je ook eens, waarom je ook eens tandpasta op je voeten zou moeten smeren. Hier komt het. Heb jij wel een ruikende, vermoeide of oncomfortabele voeten? Veel mensen grijpen dan automatisch naar dure voetsprays of sterk geparfumeerde crèmes. Die geven vaak alleen een tijdelijke geur, terwijl het echte probleem blijft bestaan. De oorzaak ligt meestal bij bacteriën en vocht. Precies daar kan tandpasta je super goed helpen. Kijk, ja, dat is het. Dus tandpasta help je heel goed bij je voeten. Smeer het s'nachts in voordat je gaat slapen. Dan kom je zo te zien, als ik dit bericht mag geloven, doet het je voet goed. Je gaat geen dure parfums, geen dure smeermiddelen, geen dure pasta zelf kopen. Gewoon met tandpasta insmeren. Oké, dit was voor vandaag. Met afsluiting, met tandpasta voor je voet in plaats van je tanden. Was dit voor vandaag het nieuwsoverzicht. Vandaag maandag 11 mei. Ik had technische assistentie van Regis. Regis, dankjewel. De zon schijnt mooi hier. Ik neem aan dat die ook mooi schijnt in Den Haag en Scheveningen. Geniet ervan. Ik zou zeggen, tamboem, brasa tamara dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Fahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahom.
2: Digitale radio, fahomfm.nl.
3: Dit is het Fahom Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
4: Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
5: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahom Hindustani Radio.

0: Vahon, Hindustani Radio.
1: Advocatum Kantor Anand Ram Sud Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Aram Soet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Aram Soet.
4: U luistert naar Hindustani Radio. Radio
5: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
7: Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis. En je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: vanuit Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de Straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om het soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Aur aapko bata deti hai dosto, hum radio Fahon ke madhyam se is program ko prastut karte hai. Hamare pata hai Newton Straat numero 25 aur Den Haag Sheham. Is waqt aapko is program ko sunate hai. दोस्तों अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोखलखाई थे यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl.

0: रे हमारी चाहनी का वादा रहा सामना, आई लव यू का ये जों है दोस्तों।
1: दिस इज वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातुन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere stelsproducten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden. Maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: तो कुछ नए कुछ पुराने गीत तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका यांगनी का ये सॉन्ग है।

Het was een super hit film, mensen. Oh, je gaat aanko, hum, zoenate, hey. Radio van Honke Madhyam, hey. Oh, ja, ze zoenate, hey.

0: Oh, jullie maar lalle topie.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat Kakam Karta Hai Jabhi Aapko Ek Badhiya Wakil Ke Zaruri Par Gaya Hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden Register van de Orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
6: Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere stelsproducten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden. Maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, meldde autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.